0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is iets over zes. Goedemorgen, ja. De ochtendshow is begonnen. Ik ben Arnoud en dit is Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag en dat betekent we zijn bijna door de helft van de week. En dat betekent ook dat voor iedereen in het zuiden de vakantie steeds dichterbij komt.
2: Ja, en als het dan vakantie is, ja, wat gaat er dan gebeuren? Ga je misschien meteen op vakantie of blijf je nou even een paar weken thuis? Dat kan ook natuurlijk. En wat voor dagen zijn er in de vakantie? En bedoel ik speciale dagen. Nou, er is één dag, daar kijk ik ontzettend uit. Dat is 22 juli. Dat is namelijk Nationale Hangmatdag.
3: Maar heb jij een hangmat dan thuis?
2: Nee, dat niet.
3: Ja, wij wel.
2: Oh, echt?
3: Ja, wij wel.
2: Elke keer als ik dat zie, was bij een tuincentrum, zo'n hangmat, dan denk ik, oh, dat zou leuk zijn. Maar ja, je moet dan wel twee bomen hebben of iets waar die tussen kan hangen.
3: Ja, maar je hebt niet per se twee bomen nodig, hè? Wij hebben hem deels aan de, aan de schuur hangen en dan een paal.
2: Oké, en ligt dat lekker, zo'n hangmat?
3: Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben er zelf niet zo fan van. Het is vooral voor iemand anders thuis. Maar weet je, het geeft wel een heel zomers gevoel als hij daar hangt.
2: Ja, ik snap het al dat jij het niet fijn vindt. Je schommelt natuurlijk een beetje. Net alsof je in een bootje zit.
3: Dat is net zoals dat vroeger vond ik een schommelstoel in de huiskamer altijd super cool. Ja, tegenwoordig hoef ik dat niet meer te hebben. Nee.
2: Precies. Ik vind het een hele grappige dag. Volgende week, dat is ook wel leuk, is het maandag. Ja, het komt voor jou niet goed uit. Maar dat is maandag 13 juli, de dag van de Franse frietjes.
3: Nee, ja, ik heb eigenlijk altijd frietjesdag inderdaad op vrijdag.
2: Ja, en vorig jaar, ik heb even teruggekeken. Ja, dat was natuurlijk op zondag. Toen kwam het ook niet uit. Dus het is nog 4 jaar wachten. Ja, dan valt hij weer op een vrijdag.
3: Ja, maar dat maakt niet uit hoor. Want bij mij is het elke vrijdag frietjesdag. Ik ga hem daar niet voor skippen. Dat was ik niet van plan.
2: Nee, dat weet ik. Nou goed. Zo ziet er nog veel meer aan te komen. Maar daar gaan we het later in de uitzending wel over hebben. Dit is Opstaan met Arnoud. Met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Pops.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat derde kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die derde is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij hier een belachelijk blije bui?
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee.
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1. Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5, ja. Doe maar, wibilibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: En, hoe is het gegaan? Met mijn grote schat bewaken.
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja. Oh,
1: mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat blieft?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
3: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
3: Nee, ik...
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren...

0: met namaakgoud hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens.
1: Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek uit Vlaanderen van Like Me. Want ja, daar heb je al lekker vakantie.
1: Dit is de ochtendshow met de leukste liedjes. Ja. En het laatste nieuws. Ik heb wat bijzonders. Want het WK voetbal is in volle gang. Mm-hmm. Het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, in Canada en in Mexico. Nou, dat laatste land, daar is iets bijzonders aan de hand. Want de WK. Winst van, moet ik het goed zeggen, van afgelopen woensdag. Ja, toen wonnen ze van Ecuador. Inmiddels is Mexico niet meer door volgens mij. Maar,
0: nee, Mexico ligt eruit.
1: Maar toen wonnen ze nog van Ecuador. Nou ja, dus de Mexicaanse fans die gingen in eigen land de straat op. Mm-hmm. En toen dook er opeens een hond op die al een hele tijd vermist was.
0: Oh!
1: Ja, die hond die liep over straat. En nou, hoe kwam het nou tot stand? De hond die dook opeens op in een livestream met feestende WK-fans. Een van de fans die had die hond gezien, die pakt die hond op. En die zat lekker te feesten met die hond. En het baasje van die hond, die ziet dat live op tv gebeuren. En die denkt, dat is mijn hond die alle tijd zoek is.
0: Oh, maar hoe is dat dan uiteindelijk opgelost?
1: Nou, die hond is uiteindelijk, een familielid van het baasje, die is naar die plek gegaan. Die herkende ook de plek waar het was. En heeft dus de hond teruggevonden. Het beestje was een beetje verzwakt, maar gaat verder goed. Dus dankzij die winst en dankzij die beelden is dus die hond teruggevonden. Dat is toch een bijzonder verhaal, hè?
0: Ja, dat is zeker een bijzonder verhaal. Maar het is toch wel handig dat zo'n tv-stream er dan is, hè? Want anders had hij hem nooit gevonden.
1: Nee, en dank ook aan die fan die dus die hond heeft opgetild.
0: Ja.
1: Want daardoor kwam die in beeld op tv. En konden ze dus de hond uiteindelijk weer vinden. Dus bijzonder verhaal. En de hond die is weer lekker bij zijn baasje. Who let the dogs out?

0: Ja, ik snap wel wat Luan zegt. Want ja, die zegt... ja, ik vind het wel leuk om leuke muziek aan te hebben. Maar papa zegt, nee, dat is herrie. Zet hem maar uit. Ik hoop niet trouwens dat er heel veel papa's en mama's dat vinden bij Hallo Kids Radio. Want ja, we draaien natuurlijk wel veel kinderhits. Maar we hebben af en toe ook liedjes voor papa en mama erin zitten. Bijvoorbeeld De Platenkast. Ja.
1: De Platenkast van Arnoud.
0: Want Arnoud, deze week is het thema van De Platenkast namen. Ja, en dat zijn volgens mij toch best wel veel oude liedjes. Uit mijn hoofd.
2: Meestal zijn het liedjes uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Ja, ja.
2: Maar het kan van alles zijn. Deze week hebben we als thema namen. Namen ja. in de titels. We hebben Rosanna al gehad. We hebben Rosanna gehad. Linda moeten we zeker nog gaan draaien. Valerie zou ook kunnen. Sarah van Starship. Amerikaanse band zou ook een leuk liedje zijn. Maar nu komen we uit bij misschien wel een van de grootste sterren aller tijden. Namelijk Michael Jackson.
0: Oh, ja, die heeft ook... Maar wacht even, die heeft heel veel liedjes gemaakt. Maar er gaat bij mij even geen lampje branden over een naam.
2: Nou, dat zal ik je zo vertellen, welke dat is. En dit liedje stond... Want ik was, nou ja, ik was in Italië op vakantie. Toen zat ik even te kijken in de top 40. Toch een beetje bijhouden wat er allemaal nieuw is. En ik zie opeens dit liedje van Michael Jackson in de top 40 staan. Dit was gewoon... Een maand geleden. Volgens mij staat hier er nog steeds in. Ik denk, hoe kan dat nou? Toen dacht ik, oh ja, dat komt natuurlijk door die film in de bioscoop.
0: Oh, ja dat gebeurt wel eens. Ja, Michael Jackson heeft een film gekregen. Ja.
2: Nou, een liedje met de naam in de titel is deze. Billie Jean uit 1982.
0: Oh, ja.
2: En die hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Toverdag.
1: Dat was Lala Loes met Toverdag. Ja, en ik had ook een ander liedje van haar kunnen draaien. Namelijk het liedje Toet Toet, kijk uit. Maar dan was het antwoord op de prijsvraag al voorbij gekomen. Want dat zit namelijk in haar liedje. Ja, ja, dat is misschien een beetje onhandig om dat te doen. Want we moeten eerst even de prijsvraag stellen.
2: Ja, let op. Het is namelijk tijd voor die supergeheime
1: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op bioscooptickets voor de animatiefilm Rally. En die gaat over een hele belangrijke race van Parijs tot met de piramides. En onderweg gebeurt er natuurlijk van alles nog wat. Want ja, wie of wie komt er als allereerst over de finish? Ja, dat weet je alleen maar door de film te gaan zien in de bioscoop.
2: Nou, let op. Als je die tickets wil winnen voor deze film Rally, moet je goed opletten, want Mayoni gaat de vraag van vandaag nu stellen.
1: Oké, komt-ie. De vraag is, welke kleur heeft een stoplicht als je moet stoppen? Ja, dit geldt dus natuurlijk niet alleen voor de auto's, maar ook natuurlijk als je op de fiets zit. Dus de vraag is, welke kleur heeft een stoplicht als je moet stoppen? Is dat
2: A,
1: de kleur rood, of is dat
2: B,
1: de kleur oranje, of is dat
2: C,
1: de kleur groen? Dus welke kleur heeft het stoplicht als je moet stoppen?
2: Nou, als je het weet, welke kleur heeft het stoplicht als je moet stoppen, dan kun je meedoen via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. En dan kan het zijn dat we je straks voor schooltijd gaan bellen en zeggen, hallo, we hebben leuk nieuws. Je hebt tickets gewonnen, dus doe mee.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: op Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Op de klok lees ik 7:05. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met Arnold en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. Gisteren zei ik het per ongeluk verkeerd, toen was het nog dinsdag. Maar nu is het toch wel echt woensdag. Ja, ik was gewoon een dagje te vroeg.
2: Ja, en vroeger zeiden ze dan, we hakken de week door twee.
3: Ja, ja, ja. Normaal gesproken doe je dat natuurlijk als je lekker nog naar school gaat. Maar ben je toevallig al team vakantie deze week? Zou natuurlijk zomaar kunnen, hè, als je bijvoorbeeld in België woont of in het noorden van Nederland. Nou ja, dan kan je de week wel in tweeën hakken, maar daar heb je volgens mij niet zo heel veel aan. Want als je de hele tijd vrij bent, dan voelt het volgens mij op een gegeven moment elke dag hetzelfde. Alsof je een heel lang weekend hebt.
2: Ja, nou hopelijk heb je dan genoeg te doen.
3: Arnold. Jij zit vandaag in je thuisstudio. Je bent ineens een robot geworden. Jouw kat moet even uit de kamer waar jouw mengpaneeltje staat. Dat is toch vaak de schuld van de kat. Hè? Ja, die wil zo graag meedoen. We hebben wel eens gezegd, misschien moet dat onze nieuwe mascotte worden. Dan heb je gewoon DJ Kat. Maar dat krijg je met al die gekleurde lampjes. Ben je nou weer normaal?
2: Even kijken, ben ik weer normaal?
3: Ja, nou ben je weer normaal. Oh, ja, zie je, dat is toch dan die kat, hè? Die denkt, ik wil toch graag meedoen, ja.
2: Ja, als ik dan thuis zit te presenteren, komt hij altijd eventjes kijken. En dan springt hij zo op een aantal knoppen. En dan, dan kan er van alles gebeuren. Dus ik ben hem nu een beetje aan het... Ga nou...
3: Oh jee.
2: Ja, dan gaat hij weer op een knopje drukken. Dus dat moeten we niet hebben. Maar goed, alles gaat verder goed. Het wordt een mooie dag. Het wordt een hete dag. Maar als je nu naar buiten kijkt, dan merk je er eigenlijk nog helemaal niks van.
3: Nee, ik was vanochtend al vroeg natuurlijk hier in de studio. En ik heb gewoon mijn jas aangehad hoor, vanochtend toen ik naar buiten ging. Ik dacht, korte mouwen, dat doe ik niet.
2: Nou, dat wordt straks helemaal anders. Maar daar gaan we natuurlijk van alles over vertellen. In het uitgebreide weerbericht van Hallo Kids Radio. Ja,

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Cas de Ranger loopt af en toe natuurlijk op de Veluwe. Want daar is namelijk het park Julianatoren. En daar, nou ja, ja, woont hij ook echt in de Julianatoren. Het is vooral eigenlijk dat hij daar werkt, volgens mij. Ja, het zou me niks verbazen als hij namelijk een hutje op de hei heeft. En nou, dat hebben ze niet midden in een attractiepark.
1: Nee, tenzij dat hutje natuurlijk weer een attractie op zich is.
2: Ja, dat zou ook kunnen.
1: Daar moet je trouwens over attracties gesproken. We moeten daar straks even over hebben. Wij zijn gisteren in een heel nieuw park geweest.
2: Ja, maar dat zometeen.
3: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
4: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
2: We moeten namelijk eerst even zorgen dat iedereen zijn boterhammetje voor zijn neus heeft. Of misschien eet je wel iets anders in de ochtend. Een bakje yoghurt of een... Nou ja, misschien wel een lekkere pannenkoekje, weet het niet. Of misschien wel een croissantje. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Lekkere croissantjes die bijvoorbeeld zelf gemaakt worden... of gekocht worden bij de winkel of bij de bakker... Dat is natuurlijk lekker, maar vooral als je er ook iets op doet. En we gaan vandaag een croissantje maken. Komt-ie met warme kersen. Mm-hmm. Ja. Ooit alles gehad?
1: Ja, ik zit even te denken. Nou, ik heb laatst, toen heb ik natuurlijk van mama Linda die kersen gekregen. Die waren super lekker. En toen heb ik daar een salade mee gemaakt. Met kipstukjes en
2: maar
1: met sla.
2: Maar dat is geen croissantje?
1: Nee, maar je vroeg of ik wel eens warme kersen heb gegeten. Dat was de vraag. Dus die waren een beetje warm.
2: Ja, maar had je ze echt warm gemaakt in een pannetje? Of waren ze gewoon warm geworden door de sla?
1: Dat een beetje, ja.
2: Ah ja, nee, dat gaan we nu namelijk niet doen. We hebben namelijk vandaag nodig niet de verse kersen... maar juist de kersen die je bijvoorbeeld ook kan gebruiken... als je bijvoorbeeld een taart maakt of zo. Dus de kersen die je kan kopen in een pot of in blik. Dus waar al een beetje gelei bij zit. Nou, dat maak je warm in een pannetje... En dan niet zorgen dat hij gaat koken, want dan duurt het hartstikke lang voordat je het kan eten. Want kersen worden ook heel warm, net zoals bij appel, dat je flink je tong kan verbranden. Dus let daar natuurlijk even op. Maar voordat je je croissantje gaat vullen met kersen, is het natuurlijk eerst even de bedoeling dat je hem goed doorsnijdt. En dat je hem een beetje insmeert met, daar komt hij. Ja, het wordt steeds gekker misschien, maar met een klein laagje yoghurt. Ja, of kwark. Oh. Hangt er even vanaf wat je in huis hebt.
1: Ja, als dat is natuurlijk net wat je lekker vindt. Ja.
2: Als het maar naturel is, dat is even het belangrijkste. Nou, een klein laagje, niet een hele dikke laag, want dan wordt hij misschien meteen zo slap van. Dus een klein laagje, dan de kersen erbovenop. Beetje chocola raspen van een reep chocola. Of een beetje hagelslag, werkt natuurlijk hetzelfde. En dan is hij klaar. Je croissantje met lekkere warme kersen.
1: Oh, lekker. Denk ik tenminste. Ja, nou, die kersen van laatst had ik wel de smaak te pakken, moet ik zeggen, hoor.
2: Ja, nou goed, het seizoen van de kersen is begonnen. Alleen het leuke is natuurlijk met deze tip. Ja, dit kan je altijd maken, want kersen uit een pot of uit een blik... die kan je het hele jaar doorkopen.

0: Dat was Stay Tuned op Hallo Kids Radio. En inmiddels zijn die eerste liedjes van het Junior Songfestival al bekend. Nog niet van alle deelnemers. Maar zodra dat gebeurt, dan ga je ze bij ons natuurlijk als allereerste horen op de radio.
1: Ja, het is 7:58. Zometeen gaan we zingen voor de jarigen. Maar we moeten het even hebben over gisteren. Want gisteren hebben we echt een gereden. Naar een nieuw pretpark in Nederland. Namelijk
0: De Tovertuin, oftewel het pretpark van Woezel en Pip. Echt een leuk park voor de wat kleinere kinderen. Want hij is niet zo groot, dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar dat is, denk ik, dat er een hele hoop papa's en mama's zijn. Oh, gelukkig, want ja, als je de Efteling inloopt, dan loop je wel de hele dag heel veel te lopen.
1: Ja, dat is waar. Maar het was leuk. En we hebben ook even een rondleiding gekregen. En we hebben ook, we mochten ook in een attractie, namelijk de Dark Ride. Dat vond ik wel een belevenis. Ik vond het hartstikke mooi. Dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Ja, want het park van Woezel en Pip is pas eigenlijk een halfjaartje open. Eind maart is het open gegaan. Ligt volgens mij nog net in de provincie Brabant. Maar wel, als je twee stappen naar links doet, dan sta je ongeveer in België. Sterker nog, wij hadden een toeristische route terug. Want we zijn ook echt via België gereden. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat ging per ongeluk. Dus dan weet je een beetje waar ongeveer het park ligt op de kaart.
1: Nou, en daar heb je natuurlijk van alles wat met Woezel en Pip te maken heeft. Ja. Leuke attracties. En de perenboom.
0: Arnoud, tante perenboom.
1: Ja. Tante perenboom. Sorry, tante perenboom. Maar dat is een hele grote tante perenboom.
0: Ja, met hele mooie bootjes die eromheen varen. Dus wat dat betreft een heel leuk park om naartoe te gaan. En ik dacht, misschien wel goed om even te weten. Kijk, je kan natuurlijk de kaartjes kopen op de website. Maar er zijn nu allerlei acties waardoor je goedkoper naar binnen kan. Dacht ik, zeg het maar even.
1: Oh, dat is
0: als iedereen dit op zijn lijstje heeft staan, namelijk om naar de zomervakantie naartoe te gaan, controleer even het internet. Want ja, het zou toch zonde zijn als je de hele map betaalt als dat niet hoeft.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Nou ja, de nieuwste pretpark voor de kleinere kinderen in Hogerheide dus. Ik vind het adres ook heel leuk. Ze hebben een adres. Het ligt namelijk aan de groene papegaai. Ja.
0: Ja, die komt nog niet voor in van Woezel en Pip. Maar je weet het niet. Misschien dat hij er ooit nog komt.
1: Nee. En als je denkt, waar ligt het dan? Nou, Hogerheide ligt wel een beetje in het zuiden. Nou, een beetje. Het ligt in het zuiden van Nederland. Tegen België aan bijna. En
0: ja, dat
1: Zeeland,
0: zei ik net.
1: Hè? Dus het is een beetje. Het is nog wel in Brabant.
0: Ja, dat wel. Dus als je het nou leuk vindt en je zegt, ja, ik ben een super fan van Woezel en Pip. Nou, dan is dit zeker absoluut een bezoekje waard.

0: 3, 4, altijd zo gezellig hier, nooit een dag zit.
1: Met wie?
0: Met Woezel en Pip.
2: Ja toch, Woezel?
0: Ja. Met Woezel en Pip.
1: Woehoe!
0: Met Woezel en Pip.
2: Nog één keer.
1: Oké. Okay.
0: Met Woezel en Pip.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de best.

0: Maar vandaag gewoon 25 graden en dan bouwt het langzaam op. En in het weekend, oh, dan wordt het gewoon weer een heerlijk zomerweekend.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Nou, de jarige van vandaag. Het is 8 juli en dan gaan we natuurlijk altijd even kijken of er bekende mensen jarig zijn.
2: Ja.
0: Nou, ik heb een hele bekende acteur. Ja, oh. dat misschien ken je hem misschien ook niet. Kevin Bacon. Die is vandaag 68 jaar geworden.
2: Die meneer is ook bekend geworden van de film Footloose. Dat was hij toch?
0: Ja, klopt. Ja, dat is hij. Ja, ja, ja.
2: Dat is een tijd geleden. Ja. Jaren 80 waar ik
0: het over. Nou, verder iemand die heel bekend is van tv. Linda de Mol.
2: Oh,
0: een
2: ja.
0: tv-presentatrice. Ja. Die is vandaag 62 geworden.
2: Ik hou van Holland.
0: Holland. Aan de Zuiderzee. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad precies. En ja, ook wel leuk. Nou ja, we hebben veel naar hem gekeken de laatste weken. Meestal had hij een oranje shirt aan.
2: Een voetballer.
0: Een voetballer, ja inderdaad. Virgil van Dijk is vandaag 35 geworden.
2: Kijk eens aan, kijk eens aan. Nou weet je, dan is het misschien ergens ook maar goed dat hij dan niet door was met het WK. Want dan kon hij lekker zijn verjaardag thuis vieren.
0: Ja, over voetbal gesproken. Het was weer spannend. Zeg.
2: Ja, maar daar mogen we het straks over hebben. Straks, Arnoud. Straks.
0: Nee, maar Zwitserland is ook door. Oké. Goed, we gaan
2: we
0: naar de kalender.
2: Namelijk nog een paar luisteraars van de verjaardagskalender. Die ben je helemaal vergeten. Dat kan helemaal
0: ja,
2: niet.
0: Ja, nee, maar dat komen we nu, want dat vinden we nog veel belangrijker.
2: Ik
0: dus
2: wou net zeggen.
0: Staan er op de kalender?
2: Nou, we hebben namelijk een jarigje op Myrthe bij ons op de verjaardagskalender staan. Die is inmiddels alweer 10 jaar geworden. Hebben we vorig jaar ook gebeld. Maar ze zegt, ja, inmiddels ben ik daar misschien een klein beetje te oud voor. Maar mama zei, doe toch voor de zekerheid Myrthe toch nog maar even benoemen op de radio. Want dat zal ze stiekem wel heel erg leuk vinden. Dus Myrthe, van harte gefeliciteerd alweer met je 10e verjaardag. En ook Marke staat bij ons op de verjaardagskalender. Die is vandaag alweer 7 geworden. Dus voor Myrthe en Marke gaan we zingen. Maar natuurlijk ook voor al die bekende mensen. Nou ja, en die bekende voetballer, denk ik dat die toch wel bij iedereen het hoogst op het lijstje staat. Dus we gaan met z'n allen zingen.

0: Maria!
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip, hip.
2: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Myrthe en Mark op onze verjaardagskalender.

0: met de zomer van Oja Lele. Ja, ze doen nog steeds mee, hè, met die wedstrijd in Vlaanderen. Daar hebben ze namelijk altijd een belangrijke wedstrijd. Wie, oh wie, maakt de zomerhit van 2026 in dit geval. Ja, ze staan nog in de race. Ik zou het wel leuk vinden als het een keer lukt. Want
1: ja, maar dat
0: het is nog nooit
1: gelukt,
0: dus het moet gewoon een keer gebeuren.
1: Nou, zeker met dit liedje, want het is natuurlijk een leuk liedje. Het is een zomerliedje. Ja. Het gaat terug naar de zomer van 2003. Dat was ook een hele hete zomer. Mm-hmm. Dat was ook de zomer dat Oja Lele natuurlijk uitkwam. Ja. Dus dit vind ik wel een winnaar.
0: Ja, maar goed, ze staan wel sterke tegenkandidaten, hoor. Ik bedoel, wat dacht je van Gert Verhulst en hoe heet hij ook weer? James Cook staat ertussen. Meteor staat ertussen. Pommelien Thijs staat ertussen. Camille staat ertussen. Niels de Stadsbader. Ja, zware concurrentie. Maar goed,
1: nee,
0: aan de andere kant, het is toch K3, dus je weet het niet.
1: Ja, het is toch K3.
2: Is iedereen klaar
1: over
2: voor?
1: Winnaars gesproken, Mayoni. We hebben nog tickets weg te geven voor een hele leuke bioscoopfilm.
0: Ja, dat klopt. Er liggen hier namelijk tickets in de studio voor de animatiefilm Rally. En dat gaat over een hele belangrijke race van Parijs tot aan de piramides. Stukje rijden.
1: Ja, nou, een stukje rijden. Ik dacht, ik laat even een klein stukje horen uit de film.
0: Oeh.
1: Dan heb je een beetje een idee waar het over gaat. Nou, Rally gaat natuurlijk over racen van Parijs naar de piramides. Let op.
2: Ik heb de perfecte oplossing voor onze problemen gevonden. Moet je zien.
3: Ik daag je uit om mij en mijn superauto te verslaan. Schrijf je in voor de sensationele rally van Parijs naar de piramides.
2: Tada!
4: Il tempo gigante.
2: Bij de grote race.
3: Wij komen uit Vlak Lipa en wij gaan jullie een poepie laten ruiken.
1: Oh, nou, de grote race. Dus van Parijs naar de piramides. Ja, als je de beelden ziet. Oh, ik zou eigenlijk nu vanmiddag, als ik tijd had, gewoon naar de bioscoop willen rennen om deze film te gaan zien. Maar dat kan niet, want ik heb nog genoeg te doen. En ik kan die tickets ook niet winnen. Maar jij, aan de andere kant van de radio, kunt dus tickets winnen voor deze hele leuke nieuwe bioscoopfilm. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja. En de prijsvraag van vandaag, ja, dat begint al wat voor verwarring te zorgen. Dus ik dacht, ik moet het even misschien extra goed uitleggen. Want we zijn vandaag namelijk op zoek naar het goede antwoord op de vraag: welke kleur heeft het stoplicht als je moet stoppen? En ja, het stoplicht heeft natuurlijk 3 kleuren, waarbij je bij eentje moet stoppen als het kan. Als het niet lukt, mag je alsnog doorrijden. Maar er is 1 kleur. Als je dan niet stopt, dan krijg je een boete. Dus die kleur bedoelen we. Dus de vraag nog een keer. Welke kleur heeft een stoplicht als je moet stoppen? Is dat
1: A,
0: de kleur rood? Of is dat
1: B,
0: de kleur oranje? Of is dat
1: C,
0: de kleur groen? Dus bij welke kleur moet je hoe dan ook stoppen bij het stoplicht?
1: Nou, als je dat weet, doe dan nu mee via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win bij de ochtendshow en doe mee. Dus bij welk licht moet je absoluut stoppen op de weg? En dat geldt voor de auto's, maar dat geldt ook als je op de fiets bent of als je loopt door de stad bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, is het A, B of C? Doe mee. Heel veel succes.
5: Is het al groen?

0: ik dacht, ik doe even voor de zekerheid een kleine hint van de prijsvraag draaien.
1: Ja, precies. Toet, kijk uit. Ik snap hem al. Ja. Ondertussen kun je gewoon mee blijven doen aan de prijsvraag. Ja. Maar we moeten het nog even over voetbal hebben. Tenminste, daar moet niet. Maar is wel leuk. Gisteren waren er weer twee wedstrijden. Och, het was spannend. Gisteren een wedstrijd die om 6:00 begon. Dus prima tijdstip. Lekker te bekijken. Dat was...
0: Argentinië tegen Egypte.
1: Ja, Argentinië tegen Egypte. Nou, en ik moet zeggen, ik had een stukje in de auto nog geluisterd. En dat was super spannend. Want ja, Argentinië is natuurlijk de wereldkampioen van 4 jaar geleden.
0: Plus en, Lionel Messi speelt daarin. Dat is natuurlijk een van de beste voetballers ter aller tijden.
1: Ja, nou en Egypte doet voor het allereerst mee aan zo'n WK. Dus iedereen dacht, nou dat is wel duidelijk. Maar Egypte knikkerde er eentje in en toen nog eentje. Toen stond het 2-0 in de 78ste minuut tot aan de 78ste minuut. Dus eigenlijk zou je zeggen, nou ja, de 2-0 winnen van Argentinië. Dat was natuurlijk een spektakel geweest. Maar toen draaide de wedstrijd om. Pam, pam, pam. Toen werd het eerst 2-2 voor Argentinië. En toen werd het 3-2. En toen brak het circus uit. Want vlak daarvoor had de scheidsrechter een doelpunt van Egypte afgekeurd.
0: Ja, ik had het gezien.
1: Toen kwam de 3-2 van Argentinië en die werd wel goedgekeurd. Nou, daar klopte van geen kant. Iedereen heeft het kunnen zien. En daar gaan toch mensen zeggen... Ja, ze willen toch vanuit de FIFA dat Argentinië graag doorgaat met Messi. Dus die Egyptenaren, die werden boos. Op een gegeven moment, die scheidsrechter, die had gewoon niet meer een kaart bij zich om uit te kunnen delen. Dat ging van geel naar rood. Hij deelde zelfs een kaart uit aan iemand die hoog op de tribune zat van het Egyptische elftal.
0: Dat is knap.
1: Die erbij, ja, dat mag. Als je bij de staf hoort, dan kun je een rode kaart krijgen. Okay. Dus nou ja, dat werd één grote drama. En uiteindelijk is Argentinië dus door. En de manier waarop, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Maar goed, dat is de sport, hè. De 4 landen die door zijn, waarvan iedereen had gezegd... Ja, dat wisten we van tevoren wel. Dat zijn Argentinië, Engeland, Frankrijk en Spanje. En dan hebben we toch wel 4 verrassingen. Dat zijn namelijk Marokko. Nou, dat weten wij, want daar was iets mee.
0: Ja, daar hebben wij een soort van tegen verloren. Ja.
1: Een soort van. België, die is toch ook door. Nou, dat vind ik wel hartstikke leuk. Die spelen in de kwartfinale. Noorwegen wisten we natuurlijk ook al. Ja. En gisteren, of eigenlijk vannacht, Zwitserland speelde tegen... Oh, daar ben ik het even kwijt. Tegen een ander land.
0: Colombia uit mijn hoofd.
1: Zo,
0: nee, niet Colombia. Iets met C. Welk Colombia?
1: Ja, Colombia. Ja. En... Nou, was niet een hele goede wedstrijd. Maar Zwitserland is gewoon door. Zwitserland moet nu wel tegen Argentinië. Dus, ben je benieuwd? Uiteindelijk denk ik toch dat die eerste 4 overblijven.
0: Ik zou het wel heel leuk vinden als Noorwegen nog even doorgaat. Want ik weet niet of jij het gezien hebt, Arnoud. Maar het is helemaal de speler van het WK geworden.
1: Ja,
0: hoe spreek ik dat nou uit op
1: Zwitserland? Haaland.
0: Haaland. Ja, dat is gewoon die wil je gewoon niet tegen je hebben. Dat is gewoon een spits van 2 meter. Ja, ik zou wel schrikken hoor.
1: Stel nou voor, hè, want er gaan uiteindelijk nu 4 landen afvallen.
0: Ja.
1: Dat dan Noorwegen, Zwitserland, België en Marokko overblijven. Want ja, het is sport, hè. Je moet maar 1 doelpunt meer scoren dan de tegenstander. Dus het kan wel.
0: Ja, het kan wel. Maar moet je dan nagaan. Stel je voor dat dan Noorwegen bijvoorbeeld in de finale staat tegen Argentinië. Die Haaland, die spits, die is gewoon 1,5 kop groter dan Lionel Messi. Dat lijkt me gek gezicht.
1: Ja, want die Messi die is heel klein eigenlijk. Ja, hè? Dus, maar goed, nou, we gaan het allemaal zien tijdens het WK.

0: Dat liedje werd gemaakt voor het WK voetballen door Shakira. En het is natuurlijk een leuk liedje wat we nog regelmatig laten horen. In ieder geval totdat de finale van het WK gespeeld wordt. En dat is natuurlijk binnenkort. Wel goed om te weten trouwens, dat duurt nog even. Maar de belangrijke wedstrijd waar we met Hallo Kids Radio in zitten. Die prijsvraag voor de bioscoopkaartjes van de animatiefilm Rally. Dat is over een paar minuten al.
1: Dat is zo. Maar eerst die platenkast, hè?
0: Ja, eerst de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want het thema van deze week is liedjes met een naam erin.
1: Nou, we gaan terug naar 1965.
0: Oeh, dat is lang geleden.
1: Bijna 60. Nee, langer dan 60 jaar geleden. En die jaren 60. Nou, dit was een ontzettend leuk liedje eigenlijk. Een heel vrolijk, grappig liedje. En als je het nu hoort, denk je, oh, wat een leuk, grappig liedje. Het is van een Nederlandse zanger, Johnny Lyon. Waarschijnlijk heet die leeuw in het echt, maar goed, dat weten we niet. Dit was wel zijn grootste hit. En het gaat over een meisje, namelijk Sofietje. Mijn Sofietje, die dronk ranja met een rietje. Nou, dat is een hele bekende tekst. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat het liedje helemaal niet eigenlijk van hem is. Het is een namaakliedje.
0: Oh, dat
1: ja.
0: is niet.
1: Ja. Van het origineel gaan we terug naar 1964, een jaar eerder. Je mag even de muziek uitzetten, want ik heb even een stukje van het origineel. Dat komt namelijk uit Zweden.
0: Oh! Lille.

0: Ja, ja, ja, ja, dat is origineel. Frukken, frekken.
1: Ja, kijk, ik ben nog nooit in Zweden geweest, maar ik vind die taal altijd zo grappig klinken. Ja. Het zou er net meer eens kunnen zijn.
0: Frukken, frekken. Ja. Frekken. Het is van de Zweedse popgroep Sven Ingvars. Ja. En dit kwam dus uit 1964. En toen was er een producer. En die dacht, nou, dat is leuk, daar gaan we een Nederlandse versie van maken. En dat werd dus Sofietje. En die gaan we nu aanzetten bij Hallo Kids Radio. Dit is Johnny Lyon.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde in

0: De cowboydans van Jill en Julia op Hallo Kids Radio. Tijd voor de spannende muziek.
1: Nou, we hebben hier tickets liggen voor de film. Ik wou het op zijn Engels doen. Rally.
0: Ja, maar Rally. Dat is toch ook de naam van de film?
1: Ja, maar op zijn Engels zeg je Rally.
0: Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja.
1: En die draait in de bioscoop. Superleuke film volgens mij. Als ik de beginstukje al even heb gezien. En het is tijd om iemand blij te gaan maken met deze tickets.
0: Ja. Dus we gaan eventjes een telefoonnummer intoetsen. Wie zit er dan aan de andere kant van de telefoon? Daar gaan we eens eventjes naar luisteren natuurlijk.
1: Ja, je mag mij ook bellen, want ik zou ook graag willen hoor, naar de film. Bel mij dan eventjes, dat is leuk. Dan kan ik meedoen met de prijsvraag.
0: Dat is niet helemaal hoe het werkt natuurlijk. Oh, sorry, hebben natuurlijk ook kinderen meegedaan. Dus
1: dat is ook weer zo. Ja, maar ik wil zo graag naar die film toe. Maar goed, hè?
0: Ja, maar misschien dat we de organisatie even kunnen vragen of we twee kaartjes dan extra kunnen regelen, zodat jij dan ook nog kan gaan. Maar ja, nu ga ik toch eigenlijk wel iemand anders bellen als je dat niet heel erg vindt.
1: Oké.
0: Want dan moet ik natuurlijk wel het goede telefoonnummer intoetsen, want het zijn 10 cijfertjes. Even kijken. Horen we al wat?
1: Ja, nu.
0: Ja, we horen wat.
1: Dat duurt eventjes, zeg.
0: Nou, nog iemand aan de andere kant van de telefoon.
1: Ja.
0: Hallo, goedemorgen met Arnold en Mayoni van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo, wie heb ik aan de telefoon?
2: Angelo.
0: Goedemorgen, Angelo. Zeg, Angelo, even een vraagje. Hoe gaan jullie straks naar school? Met de fiets, met de auto, met de bus. Lopen?
2: We gaan lopen.
0: Komen we dan toevallig ook een stoplicht tegen?
2: Ja.
0: Ah.
1: Oh.
0: Aha. Dus dit was voor jou een hele makkelijke prijsvraag.
2: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, ik dacht, het is toch wel even belangrijk om te weten. Oké. Want Angelo, jij zou dus graag naar de bioscoop willen. Wij willen jou daar natuurlijk naartoe sturen. Maar dan moeten we eerst even controleren of jij echt zekerste weten wel het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus Angelo, let op. Ik ga de vraag nog een keer herhalen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Let op, daar komt ie. Welke kleur heeft een stoplicht als je moet stoppen? Is dat A, de kleur rood, B, de kleur oranje of C, de kleur groen?
2: Rood!
0: Rood! Hoor ik heel hard. Rood!
1: Ja, als hij rood is, dan moet je stoppen. Kijk, als het groen is, dan mag je doorrijden of doorlopen.
0: Mm-hmm.
1: Oranje is eigenlijk bedoeld om te zeggen, als het kan, stop dan alvast, want rood komt eraan.
0: Ja, dat klopt. Dus inderdaad, Angelo, rood is het enige goede antwoord. Jij hebt gewonnen! Zeg, Angelo, ben jij stiekem ook een beetje auto's fan?
2: Ja.
0: Ja, en is het dan hoe sneller hoe beter? Of moet hij er alleen gewoon heel mooi uitzien?
2: Nee, ik heb er heel veel.
0: Oh, je hebt er al heel veel. Oh, dat komt er mooi uit. Nou, ik weet alleen niet. Ik weet alleen niet, Angelo, of je al die auto's ook mee kunt nemen in de bioscoopzaal. Want dan ben je er straks misschien een paar kwijt. Want de lampjes gaan natuurlijk altijd uit in de zaal.
2: Ja, kom.
0: Dan moeten we die hebben. Nou goed, Angelo, wat we wel gaan regelen is dat ik met mama ga zorgen dat ik precies weet waar ik de bioscoopkaartjes naartoe kan sturen. Zodat jij straks lekker in de vakantie naar de bioscoop kan. En dan ga je daarna gewoon thuis weer met je auto spelen. Dat lijkt me dan slimmer. Ja. Nou, Angelo, ik wens je vandaag heel veel plezier op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Doei!
0: Doei! Kijk eens aan, dat was Angelo op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de tickets voor die bioscoopfilm Rally. Een hele leuke animatiefilm. En morgen maak je natuurlijk weer opnieuw kans.

0: iemand blij te maken. In dit geval met bioscoop-tickets. Morgen is het donderdag. Dan geven we er ook nog weer een paar weg. En vrijdagochtend ook. Dus wil je nog kans maken, dan zou ik zeggen, doe gewoon lekker mee. Ondertussen staat de bingo-molen klaar. Van Kinderen voor Kinderen. Daar zitten allemaal balletjes in. En jij mag draaien. Zoals elke dag. En dan weten we zometeen welk liedje we dan gaan horen. En ik heb de, heb ik de lijst?
1: Even kijken. Als het goed is, heb je de lijst?
0: Ik kan hem niet vinden. Wacht even. Nou ja, als jij alvast draait, dan zoek ik de lijst.
1: Ja, we hebben namelijk... Arnoud, jij zit vandaag in jouw thuisstudio. Maar we hebben normaal gesproken altijd een kopietje, inderdaad. Dus als je een soort lijst twee keer
0: Ik heb hem gevonden.
1: Ja, heb je hem ook gevonden. Gelukkig.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoppakee. Oké. Arnoud, je hoeft vandaag niet ver te zoeken. Want we gaan naar nummer 3.
0: Even kijken, nummer 3 op de lijst bovenaan. Dat is, die ken ik helemaal niet. Wij zijn vriendinnen.
1: Oh, maar dat klinkt als een leuk, gezellig liedje.
0: Ja, tegenwoordig zou je zeggen, wij zijn...
1: besties.
0: Besties, hè? Besties. Ja, BFF is het ook nog een tijd geweest. Wij zijn besties, dus wij zijn vriendinnen. Dus dan denk ik dat dit een wat ouder liedje is.
1: Nou, vind ik toch wel meeval. Het klinkt wel leuk.
0: Nou...

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky, Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is 7:50, bijna tijd om naar school te gaan. Dit is de ochtendshow. Elke dag voor schooltijd. Dus maandag tot met vrijdag. En ik ben Arnoud. En die andere stem, dat is natuurlijk DJ Mayoni.
3: Ja, ik wilde bijna mijn eigen naam zeggen, maar dit kan natuurlijk ook.
2: Oh, dat mag ook. Dat mag ook, ja, natuurlijk. Nou, zeg maar even je eigen naam.
3: Nou, hoi allemaal. Ik ben DJ Mayoni. Ja, ja. En trouwens, goed om te weten, die vraag kregen we wel eens. Ja, we heten natuurlijk niet in het echt ook DJ, hè. We zijn DJ van beroep. Dus jij heet eigenlijk Arnoud, ik heet eigenlijk Mayoni.
2: Ja, ik...
3: Maar dat zetten we er dan voor. Nee, weet je waarom ik dit nou zeg? Ik zat laatst even een keertje te luisteren naar een andere radiozender. Dat kan natuurlijk gebeuren af en toe, hè, als je in auto zit. En daar deed iemand mee aan een spelletje. En die heette DJ. Dus die meneer achter de microfoon dacht, hè, wat ben je? Maar die was chefkok van beroep.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, inderdaad. Ja, we zaten bij elkaar in de auto, dus vandaar.
3: Ja, dat is dan toch net een beetje anders. Maar ja, bij ons is het wel echt ons beroep, DJ zijn.
2: Ja. DJ zijn. En Arnoud is mijn echte naam. En Mayoni is ook jouw echte naam. Die hebben we niet verzonnen.
3: Klopt. Staat ook op mijn paspoort. Ik heb geen doopnamen namelijk.
2: Nee. Oh, ik wel hoor.
3: Ja?
2: Ja.
3: Hoeveel heb jij er? Want ik heb altijd het idee dat het een soort bingo kaart is. Want ik ken mensen die hebben er maar één. Nou ja, zoals ik heb geen doopnaam, maar ik ken ook mensen die hebben er soms wel 5. Ik denk, hoezo moet je er nou weer 5 hebben? Dat is toch helemaal niet handig?
2: Nee, dat is overdreven, joh. Ik heb er gewoon 3.
3: Dan vind ik ook al veel.
2: Nou ja, ik bedoel, goed, okay. Maar ja, het is
3: ik heb
2: vaker,
3: er maar 1.
2: Ja, vaak gebeurt het wel dat je naar je opa of oma wordt vernoemd. Nou, ik heet Arnoud en dan Frans en dan Nicolaas.
3: Hey. Maar waarom dan eigenlijk jouw opa en oma? In dit geval jouw opa's, maar waarom dan niet jouw papa? Dat is dan toch zielig, die wordt overgeslagen.
2: Ja, daar heeft hij zelf voor gekozen. Ik heb niet mijn eigen naam gegeven. Hè?
3: Maar dat kan wel. Hè? Je kan je naam veranderen als je het niks vindt.
2: Nee, maar ik kost wel veel geld. Ik kan mezelf ook Nicolaas gaan noemen. Sint-Nicolaas. Hey,
3: wordt onduidelijk, denk ik. Hey, dit is de ochtend. Denk straks iedereen dat jij cadeautjes brengt.

0: Suzanne en Freek met Ken je dat gevoel op Hallo Kids Radio. Nou ja, ken je dat gevoel dat je met bijna, dat je bijna voor je gevoel de vakantie kan aanraken met je vingertoppen. Alleen dat je dus eigenlijk nog 3 dagen naar school moet. Zo voelt iedereen zich dus nu die in het zuiden woont van Nederland.
1: Ja, en het is grappig wat je nu zegt. Je kan het bijna aanraken met je vingertoppen. Dat kan natuurlijk niet in het echt, maar het is een soort...
0: Het gevoel. Ja,
1: zo zeg je dat inderdaad.
0: Ja.
1: Kijk, vakantie.
0: Iedereen die in het midden woont, die heeft even pech. Die moet nog een weekje langer wachten. Maar goed, dan nog. Ik bedoel, als ik ga terugdenken aan hoe het bij mij vroeger ging op de basisschool, dan waren de laatste paar dagen, soms ook die laatste week, werd er niet heel veel meer gedaan. Tenminste, er stonden geen belangrijke toetsen meer op het menu.
1: Nee, joh. En iedereen denkt, oh, bijna vakantie. Ja. Ik denk dat de juf en meester dat ook denkt, hoor.
0: Van, ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Eventjes van al die kids af. Ja, nou, dat klinkt raar. Nee, ja. Maar goed, het is ook lekker. Eventjes gewoon even dat je elkaar niet ziet. En dan is het des te leuker weer dat je je klas en je juf of je meester weer ziet in augustus, september.
0: Dat is waar. Nou, dus Arnoud, iedereen die nog wel naar school moet, die moeten we nou langzaamaan maar eens eventjes die kant op gaan sturen. Want
1: zeker,
0: anders komen ze straks te laat.
2: Ik zet vast de megafoon aan. Dan ben ik extra goed te beluisteren. Yep. Iemand vroeg me dat laatst van, waarom doe je dat, Arnoud? Nou, dan hoor je me extra goed. Dan weet je, ja. Oh ja, dat klinkt een beetje gek. Dus dat is vast het naar schoolalarm.
0: Nou, doe maar. Tellen.
2: Klopt. Zal ik?
0: Ja, tellen. Doe maar.
2: Nu?
0: Ja.
2: Oké, goed. Nou, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020.000 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: Dat is 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet het dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning?
6: Dag. Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk.

0: Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
1: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
0: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
1: Ja, ja.
0: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
1: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1+1, dat weet toch iedereen?
0: 1+1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
2: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
1: Oh.
2: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
0: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
1: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
3: Hoera! Hoera!
4: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door dat schaad ik mij.
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreeuw.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: ook muziek uit Disney-films komt af en toe voorbij. Want dit was stiekem alweer een wat oudere Hakuna Matata uit de film. Ik heb het even opgezocht. Die kwam uit in 1994. Toen was ik er zelf ook nog niet eens.
1: Nee, toen zijn we eerst geboren.
0: Ja.
1: Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow. Je kan zeker, als je al vakantie hebt, kun je zeker naar ons blijven luisteren.
0: Ja, natuurlijk. Absoluut.
1: We gaan al even over voetbal hebben. Want we hebben het hier al over voetbal gehad vanochtend. En toen ging het onder andere over de sterspeler van Noorwegen. Dat is, hoe heet hij ook weer? Erling Haaland.
0: Mm-hmm. Ja, met die lange haren, die mooie blonde haren. Er worden heel veel grappige filmpjes gemaakt op social media. Mensen die hem nadoen.
1: Ja, precies. Iemand die hem helemaal niet nadoet, maar wel bekend is in Amerika. Dat is een meisje, een influencer.
0: Ja.
1: En die maakt al de hele tijd video's gewoon over leuke dingen. Bijvoorbeeld hoe je haar kan vlechten.
0: Ja.
1: En de laatste wedstrijd dat Noorwegen speelde en won, toen kreeg dit meisje opeens heel veel commentaren op haar in haar Instagram-kanaal.
0: Oh, maar waarom dan?
1: En ze heette Emma. En dat was allemaal reacties met fantastisch. Blij dat Noorwegen door is. Dankjewel. En dat meisje dacht, waar gaat dit over? En dat ging maar door. En ze kregen best heel veel volgers erbij. Ja, wat is het nou? Dit meisje lijkt sprekend op deze voetballer. Erling Haaland.
0: Alsof het familie van elkaar is. Oh.
1: Ja, dat is dus wel grappig. Nou, ze heeft in 2 uur tijd 100.000 reacties gehad.
0: Zo.
1: Ze bedankte haar allemaal voor het winnen van de wedstrijd. Ja, natuurlijk heel grappig, want ze speelt helemaal niet in dat Noorse elftal.
0: Ja, maar dan moeten ze elkaar toch wel straks een keertje ontmoeten. Ik bedoel, er moet even een foto komen natuurlijk.
1: Nou, dat zit eraan te komen, want deze Noorse voetballer, die zag de grap er wel van in. Dus die heeft ook gereageerd op Instagram. Dus ze zei, hoi. Ja, dat was zo grappig. En zij heeft toen weer een video gemaakt, zegt jongens, maar kunnen we niet gewoon weer teruggaan naar de tijd dat iedereen mij met Sarah Larsen vergeleek? En niet met een man, want ik ben gewoon een meisje uit Amerika.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, het is wel een van de beste voetballers ter wereld. Dus aan de andere kant zou je kunnen denken, nou, is ook wel weer een mooi compliment.
1: Dat is zo. En ja, Sarah Larsen komt volgens mij ook uit Zweden. Dus ze heeft wel iets Zweeds in haar gezicht.
0: Ja, maar Arnoud, die spits, die Haaland, die komt uit Noorwegen.
1: Oh, ja, nee. Oh, je hebt wel gelijk. Ja, Scandinavisch dan, hè.

Het liedje wat je net hoorde was een verzoekje van Simone. Die heeft namelijk al lekker vakantie. En Simone is niet de enige die naar het luisteren is naar Hallo Kids Radio. Namelijk ook haar broertje Alex. Ja, en die is niet zo'n fan van K3, begrijp ik uit de mail. Maar die is wel heel erg fan over dat liedje. Ja, hoe gaat hij ook weer? Iets met de espresso?

0: Dat waren Suzanne Freek op de radio. Ja, die hebben inmiddels ook al wel heel veel liedjes al gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ben je nou aan tellen in je hoofd? Dat zijn er veel, ja, hoor. Nee.
1: Ja, ik was even aan het tellen, inderdaad. Kijken, wat kun je er vijf noemen?
0: Vijf?
1: Ja,
0: noem eens vijf. Ja, nou ja, we hadden net het liedje Ken je dat gevoel? Dan hebben we natuurlijk de hit waar ze bekend mee geworden zijn. Blauwe dag was dat, geloof ik. Batterij. Goud. En nooit meer regen. Ja, dat was vijf.
1: Even kijken, nooit meer regen, ja. Onderweg had je ook nog.
0: Ja, ik ken ze niet allemaal in mijn hoofd.
1: Nou, weet je, die ik ook heel leuk vond. De overkant.
0: Dat was mijn snelle. Ja, dat was ook een leuke. Ja.
1: We zitten lekker te babbelen over de muziek, maar het programma houdt bijna op. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Mm-hmm. Op Hallo Kids Radio. En na het peuteruurtje gewoon weer alle leuke liedjes die je van ons gewend bent. De verhaaltjes. En natuurlijk vanmiddag om 3 uur na schooltijd. De wereld van Studio 100.
0: Ja, oftewel, als je nou lekker vakantie hebt, dan laat je gewoon de radio de hele dag aanstaan. Dat kan prima, want alles komt voorbij. Alle leuke muziek. En morgenochtend, ja, dan zijn wij er weer natuurlijk met de ochtendshow. En ook weer met een hele leuke prijs. Dus, want ja, of het nou wel of geen vakantie is, wij gaan gewoon door.
1: Dat klopt helemaal. De ochtendshow is er morgen weer vanaf 6

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta shulka. Heel goed. En een beetje honing. Lekker.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: het begin. Hey, hoi, Saartje.
1: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
1: Joepie.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook?
1: Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond.
0: Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn. Daar

je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

0: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.
1: 4, 3,

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

S'morgen stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: sprookjesboom. Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best.
4: Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos met bloemen. Precies wat ik nodig heb.
4: Het bos.
2: Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh, nee, nee.
5: Is er iets?
2: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
5: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was.

0: en had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
2: Mijn koekjes! Mijn koekjes! Gestolen!
0: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
2: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
3: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
2: Wat?
3: Precies zoals we hebben afgesproken.
2: Nee, ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
3: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
0: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven?

0: Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
1: Ja.
0: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
2: Dokter! Dokter Pip!
3: Nee, koningin!
4: Oh.
5: Oeh!
3: Ja!
5: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en allemaal oude dingen vindt.
0: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
1: Ik wil wel een bedenker worden.
3: Oh ja?
1: Ik wil grote dingen maken.
3: Oh.
1: Dan bedenk ik een hoge berg waar tante op kan staan, zodat ze verder kan kijken. En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
0: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
3: Oh, leuk, Woezel.
2: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
1: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje op zijn.
3: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
1: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
3: Fijn!
1: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
5: Mm-hmm. Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen.
3: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en je mag altijd voorop. Hé, hey, ik doe ook mee hoor. Want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
0: Hey, jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver.
3: Oh.
0: Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen, stop! Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden. We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weet jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
1: Oh, ja.
0: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
3: Ja!
0: Maar wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
3: Ja!
5: Dag, wijze vader!
3: Dag!
5: Tot de volgende keer!
0: Jongen.
6: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan. Alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
3: Waar was ze?
7: Minder schermtijd.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Welkom bij de Smikkelshow. Leuk dat je luistert. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste, ook wel de eetdokter genoemd. En vandaag gaan we het hebben over smikkelen. En daarmee bedoel ik lekker eten. En ik ben echt heel benieuwd wat je vandaag hebt meegenomen in je broodtrommel. En niet om te oordelen, zeker niet, want ongezond eten vind ik ook hartstikke lekker. En dat hoort er ook bij. Vandaag gaan we leren over hoe je misschien wel op school een wortel kan kweken. Ik ben heel benieuwd. Misschien heb je een moestuin. En we gaan heel veel leuke liedjes luisteren. Dus blijf vooral hangen. Ik ben bij jou tot 1 uur. Daar komt-ie, het eerste liedje.

0: Welkom bij de Smikkelshow. En leuk dat je luistert naar de leukste lunchpauze voor kinderen. Het is tijd voor de broodtrommelquiz. Tromgeroffel graag. Hou je deksel omhoog als je iets lekkers in je broodtrommel hebt zitten. We gaan beginnen. Hou je deksel omhoog als je een boterham met pindakaas hebt meegenomen. Oeh, plak lekker hè, die pindakaas. Lekker. Ja, ik zie er 1 of 2. Maar ook 2 niet. Alright, gaan we naar de volgende. Hou je deksel omhoog als je een plakje worst in je broodtrommel hebt zitten. Ja, dan maak ik natuurlijk helemaal die lunch af, hè? Zo'n plakje worst. Ik zie ook een paar niet. Nee, ook niet erg. Alright, naar de volgende. Hou je deksel omhoog als je een plak kaas met augurk in je broodtrommel hebt zitten. Ja, ik zie het hoor. Ik zie het. Jij houdt van augurk. Yes.
1: Oké, hey,
0: hier. Hey, ik zie daar de juf. Die juf die houdt gewoon van kaas met augurk. Dat weten we allemaal. Misschien heeft je juf ook wel wat in haar lunch zitten. Nou ja, wie weet. Hey, hou je deksel omhoog als je een smoothie in je broodtrommel hebt zitten. Geintje, dat kan natuurlijk niet, want dat zit in een glas. All right. De laatste, koekjes. Ja, ook wel. Juffen kunnen ook wel een koekje gebruiken in de pauze, toch? En ik ben wel benieuwd. Heb jij je deksel omhoog gehouden voor 1 of meer van deze lekkers? Nou, dan ben je helemaal klaar voor een lekkere smikkelmiddag. En vergeet niet, de juf heeft ook wel eens iets lekkers in haar tas, hè? Tot de volgende keer!

Tijd voor een serieus smikkelweetje. Wat is het verschil tussen groente en fruit? Voor een kok is het simpel. Fruit, dat zijn alle vruchten die we thuis op de fruitschaal leggen. En groente, dat zijn alle andere delen van de plant die geen zaad of vrucht zijn.

Rara, wat ben ik? Ik ben rond en uniek, want je eet mij maar één keer per jaar. Je kan me eten met rozijnen, zonder dat maakt mij ook nog zo bijzonder. Met oud en nieuw en met poedersuiker ben ik lekker en maakt nieuwjaar gekker. Wat ben ik? Een oliebol!

Je luistert naar de Smikkelshow met Linde. Maar ja, wie is Linde nou eigenlijk? Nou, ik ben dus Linde en ik weet heel veel over eten en drinken. En ik help kinderen dus ook om, als ze bijvoorbeeld allergieën hebben voor eten. Dus bijvoorbeeld als je allergisch bent voor een pinda of allergisch bent voor noten. Om ervoor te zorgen dat je voeding vrij is van dit eten, omdat je er eigenlijk ziek van wordt. En daarnaast geef ik ook uitleg over allergieën. Hoe werkt dat dan aan ouders? Het is heel belangrijk werk en ik vind het heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk dat je naar de Smikkelshow luistert. Oh, okay.

Heus een 1 niet. Kun jij raden welk ding er niet in een keuken thuis hoort? Komt-ie. 1. Een koekenpan. 2. Een ovenwand. 3. Een plakband. En 4. Een theedoek. Als al deze 4 dingen in de keuken zouden liggen, waarvan zou je denken, welke hoort hier niet thuis? Plakband. Plakband aan je taart? Wel erg plakkig, maar niet echt lekker.

je hop. Welkom bij Wat hoort er niet in de keuken? Eten doen we allemaal, maar grotendeels moeten we dit in de keuken klaarmaken. Misschien zie je papa of mama wel uren bezig in de pannen roeren. En wat hoort er nou eigenlijk in een keuken thuis om goed eten te kunnen maken? Nou, ik ben benieuwd of jij wel eens goed hebt opgelet of misschien heb je wel eens meegeholpen. Wat hoort daar thuis? Zometeen hoor je 4 dingen en 3 daarvan horen in een keuken thuis.

0: Mensen vragen me wel eens, groentemal Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed.
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer.
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit.
0: Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou,

Oké, tijd voor een geluidenspel. Wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten ook. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het vandaag is. Want die heeft geen handen, zoals wij dat natuurlijk doen. En hij gebruikt ook geen bestek, volgens mij. Dan zou die wel heel lang bestek nodig hebben. Hint, hint, hint, hint. Ik ga hem afspelen en jij mag raden welk dier het is. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3. Komt-ie!

Hey, wat een lange smikkelaar. Ik denk dat ik wel weet welke dit is. Ik ben ook heel benieuwd of jij het weet. Heb jij al een idee? Ik ga wel je wel een paar hints geven. Daar komt ie. Ik ben klein, maar ik heb een hele lange nek. Ik kan overal bij en ik eet alleen maar blaadjes van bomen. Wat ben ik? Een giraf.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: lekker. Woehoe!
1: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio. Oh.

het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Mag ik?
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hallo, Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo! Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies zijn mijn eenhoornpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

snuffels, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: De Bremer Stadsmuzikanten. Op een vrolijke boerderij, midden tussen de weilanden, woonde een ezel. Hij woonde daar natuurlijk niet alleen. De ezel werkte elke dag samen met de kippen, de varkens en de koeien. En iedereen had zijn eigen taak. Alleen de oude geit deed helemaal niks. Die riep de hele dag...
1: Breme! Breme!
0: Het was zwaar werk op de boerderij, maar met veel muziek maakte ezel zijn leven leuk. En al met al was het er zo gezellig dat hij eigenlijk niet meer weg wilde. Tot op een kwade dag.
2: Deze boerderij is nog van mijn vader geweest. Maar het kost me zoveel geld om alle dieren te eten te geven, dat ik het niet meer volhou. Ik zal de boerderij moeten verkopen.
0: En zo gebeurde het dat de boer vertrok en alle dieren alleen achterliet.
3: Daar gaat onze legstok op. Heeft iedereen zijn eigen? Kom, daar gaan we.
4: Ik ga maar ergens anders grazen.
2: Ik kan overal wel modder vinden om in te rollenbollen.
5: Ik zou niet weten waar ik heen moet.
1: Breme, ik zeg je, Breme, daar vind je het geluk. Ik ben jarenlang muzikant geweest in Breme. Breme.
6: Daar sta ik dan. Helemaal alleen. Nou zit er niks anders op dan ook mijn geluk te gaan zoeken in de grote, wijde wereld. Wijde wereld, here I come.
0: Voor de allereerste keer in zijn leven verliet de ezel het erf van de boerderij waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest. Aan het einde van de weg vond hij een wegwijzer met twee pijlen. De een naar Bremen en de ander naar de Sahara.
6: Bremen, Sahara. Bremen, stadsmuzikant, Sahara, ken ik niet. Die oude geit zei altijd dat je in Bremen het geluk vindt. Vooruit dan maar. Ha! Bremer, here I come.

0: De ezel stak zijn kop in de lucht en sjokte rustig richting Bremen. Toen hij een uurtje gelopen had, hoorde hij iemand huilen.
1: Zeg, wil je wel eens ophouden met het kabaal?
2: Ze hebben me hier achtergelaten.
1: Achtergelaten?
2: Oh. Ja, gewoon achtergelaten. Deurtje open, hond eruit, deurtje dicht. En wegreden ze naar nergens.
1: Ik ben ook achtergelaten. Alle dieren gingen weg en lieten mij alleen.
2: Ah. Wat ga jij dan doen nu?
1: Ik ga op zoek naar geluk. Ik ga naar Bremen en word muzikant. Ik kan balken als een banjo. Ik ben de banjo, bibabu banjo. Ik ben de ba-ba-ba-ba-banjo.
2: Bremen? Dat klinkt nog eens interessant. Mag ik ook met je mee? Ik kan blaffen als een contrabas. Boom, boom, boom, boom. Contra, contra, contrabas.
1: Hey, twee muzikanten zijn beter dan één.
2: Vooruit dan maar. Bremen, wij komen eraan.
0: Daar gingen ze. Op weg naar Bremen. De hond en de ezel. Ze liepen door een klein dorpje met schilderachtige huisjes. Op de rand van een brug zagen ze een kat die eenzaam in het water tuurde.
2: Hé, meisje, wat kijk jij sip?
3: Mijn bazinnetje kan niet meer voor mij zorgen. Ze is al zo oud. Ze is verhuisd en ik kon niet met haar mee.
1: Wat ga je dan doen nu?
3: Dat weet ik nog niet. Ik zit al 2 dagen op deze brug.
2: Ik weet het wel. Wat dacht je ervan om met ons mee te gaan? Naar Bremen. Saampjes op pad.
3: Oeh, wat gaan we dan doen in Bremen?
1: Op zoek naar geluk als muzikanten. Ik speel de banjo. Bibabu banjo. Bibabu bibabu banjo.
3: Wauw, dat wil ik ook wel. Ik kan miauw en als een viool.
2: Met jou erbij gaat het pas echt swingen, meisje.
0: Het gezelschap werd steeds bonter en steeds luidruchtiger, omdat ze alvast wilden oefenen als muzikanten.
4: Contra, contra, contra, basse.
1: Ik ben de banjo.
0: En toen ze net uit het dorpje waren, zagen ze een kleine boerderij. Ze liepen er naartoe om te kijken of ze er misschien iets konden eten. Maar toen ze voor de poort stonden, hoorden ze achter zich iemand roepen.
5: Kikkerikie! Of kukkelekie voor jullie Hollandaarsen.

0: gewoond, kiekelijk. Maar ik ben eruit gezet.
1: Dat gevoel kennen wij ook. Wij zijn ook verlaten.
2: Maar waarom ben je er dan uitgezet?
0: Ik zong te veel. Ik hou van opera. En nu ben ik vervangen door zo'n jonge stoere. En alleen die maar kukkelekuur kan zeggen. Dat is zo opeloos ouderwets. Hein?
2: Ga dan met ons mee, miauw, naar Bremen.
0: Bremen? Dat ken ik. Hier heeft ooit een oude keit gewoond. Die zei altijd dat je in Bremen geluk kunt vinden.
3: Oh, die geit.
1: Ja, ik ken hem. Dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ga met ons mee.
0: Vooruit de mer. Bremen, on y va.

0: Eindelijk was het gezelschap compleet. Vier kleurrijke vrienden samen op pad naar Bremen. Ze liepen verder. En na een paar uur kwamen ze bij een tweesprong in de weg. Met weer een wegwijzer, met twee pijlen. De een wees de lange weg naar Bremen en de ander wees de korte weg naar Bremen.
1: Dat is makkelijk. We nemen de kortste weg natuurlijk.
2: Dat kun je makkelijker zeggen, maar de kortste weg is door een heel donker bos. Niet dat ik bang ben, maar het is ietsje wel heel erg donker.
1: Maak je geen zorgen. We kunnen slapen onder de bomen.
0: Samen liepen ze het bos in en vonden een grote oude holle boom. Ezel ging in de boom liggen. De kat rolde zich aan de andere kant op, terwijl de hond probeerde zo dicht mogelijk tegen haar aan te kruipen. En de haan? Die vloog helemaal naar het topje van de boom. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde.
3: Ha, ik ben de Banjo. Bibaboe Banjo.
4: We moeten slapen.
3: Baboe Banjo.
2: Ik herhals. Moet je eens horen wat ik hier zie?
5: Wat zie je dan?
2: Ik zie licht. En het schijnt me toch lekker.
4: Misschien komt het van een huis en dan kunnen we daar overnachten.
1: Of een hapje eten.
0: Iedereen stond weer op en zo vlug als ze konden liepen ze naar het licht toe. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het licht kwam van een oud huis.
4: Moet je zien. Wauw. Dit is een rovershuis.
1: Wat maakt dat nou uit? Als er maar wat valt te bikken.
0: De ezel had zijn poten al tegen het venster gezet om binnen te kijken.
2: Wat zie je? Ezel! Wat zie je?
5: Allemaal lekker eten. En een heleboel rovers.
4: Kunnen we ze niet wegjagen?
1: Met z'n vieren moet dat een makkie zijn.
5: Maar hoe?
4: Ik weet iets. Ezel, jij gaat voor het venster staan. Hond, jij klimt op de ezel. En dan klim ik op jou. En haan, jij klimt op mij.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De vier dieren klommen op elkaars rug en gingen voor het venster staan.
4: Op mijn teken maken we allemaal geluid en springen we door het venster. Miauw!
1: We zullen ze verjagen.
0: De dieren maakten een oorverdovend kabaal. De rovers schrokken en stonden op. Maar juist op dat moment sprong de ezel door het venster met de hond, de kat en de haan op zijn rug. De rovers begrepen niet wat er gebeurde. In pure paniek sprongen ze alle kanten op. Ze renden het huis uit en verdwenen in de nacht.

0: al het eten dat op tafel stond en genoten van de wijn.
1: Wauw, dat was lekker.
2: Maar bien sûr. Maar ik word er wel moe van al het lekkere eten. Ik ga om mijn stok. Bonsoir.
3: Ah, goed idee. Laten we maar gaan slapen en dan kunnen we morgen vroeg weer verder.
0: De ezel ging op de balen hooi liggen achter het rovershuis. De kat zocht een lekker plekje op de warme stenen voor de open haard. De hond legde zich neer achter de deur en de haan vloog naar de punt van het dak. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde. Een heel stuk verder in het bos liepen de rovers.
4: Waarom hebben we ons eigenlijk laten wegjagen?
5: Wij zijn toch nooit ergens bang voor geweest?
3: We gaan terug en wel meteen.
0: Toen de rovers terugkwamen bij een huis, was het er donker.
1: Moet je dat nou zien? Ze hebben ons vuur gedoofd.
3: Als jij nou eens ging kijken wat er aan de hand is, dan ga ik achter deze stenen staan.
5: Moet dat echt?
3: Ja, dat moet.
0: De rover vond het behoorlijk stil en sloop naar de haard om weer vuur en licht te maken. Maar dat vond de kat niet zo'n best idee. Ze viel hem aan en krabde in zijn gezicht. De rover probeerde te vluchten via de deur, maar trapte op de staart van de hond. Deze werd kwaad en beet de rover in zijn been. Toen hij naar buiten rende, kwam de rover langs de ezel die wakker schrok en hem een trap onder zijn kont gaf. Op het dak begon de haan te kraaien alsof hij levend geroosterd werd. De rover rende terug naar de andere zo hard als hij kon.
5: Dit huis is behekst! Spoken en heksen!
4: Wat? Onmogelijk!
5: En toch is het zo!
1: Ik wil dit huis nooit meer zien!
0: De rovers vluchtten en kwamen nooit meer terug naar het huisje. En onze vrienden? Die liepen de volgende ochtend verder naar Bremen.
3: Dat was me het nachtje wel.
6: Er zal vast nog veel meer gebeuren. Maar we komen in Bremen.
3: Wacht maar af, Bremen. Ha, hier komen de stadsmuzikanten. Ik ben de banjo.
0: En daar gingen ze. Op weg naar de horizon. Op weg naar Bremen.
2: Ik bedoel, kikkelukkie. Is het nog verlopen?

0: Yo, man! Dat hebben we mooi geflikt.
1: We mogen trots zijn op onszelf.
0: Dat was geweldig. In één woord, fantastic. Ik ben de banjo, bibaboe banjo.
2: Ja, en nu bon appétit.
3: Met z'n vieren gingen ze naar binnen. Ze smulden van

en een stok of twee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord?

rende zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Bobeldijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Nee, daar is het toch van.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen, dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen, of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Waar kregen we die weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
1: Doe open dan, anders is die weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De baat gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe... wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het lijkt wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100? 1000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. Hè. En succes met uw volgende klus. Hè. En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat

0: sprongen ze de Wees erin.
1: Al die ratten zijn de rivier de Wees erin gesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
0: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
1: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
0: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
2: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
3: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S, het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk, verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk. Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool, op het plein, kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak, omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijn innemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind. Gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei. En plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven er vanaf hing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Oh, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
5: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Muzika.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Als ik...

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ghost aqui! What's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen tijd waar je allemaal voor houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.